in nimmer voer of moet ik iets anders zijn. Drink nu een bosse, stot met kaas op mij. Ik ben kort niet in offen, steen, doch van die stier, kropt mij bij wierten.